water, mijn kont in het zand. Zorg in mijn leven, lauw bier in mijn hand. Het is goed vandaag. Het is goed vandaag.

Bram kwam in een 24-uursinstelling terecht nadat zijn vader hem van het balkon had gegooid. Sophie verblijft in een vrouwenopvang, omdat ze dagelijks moest toezien hoe haar vader haar moeder bont en blauw sloeg. Tariq heeft nooit ergens anders gewoond dan in een asielzoekerscentrum. Net als zijn zus is hij er geboren. Buren brachten Rosa met haar moeder naar het ziekenhuis. Sinds 3 maanden woont ze in een vrouwenopvang. Rachid woont in de maatschappelijke opvang omdat zijn ouders de woonlasten niet meer konden betalen. Sherida is uit huis geplaatst omdat haar vader haar regelmatig opsloot en misbruikte. David is na een kort verblijf bij 2 pleeggezinnen tijdelijk in een 24-uursinstelling geplaatst. Igor werd na zijn geboorte direct weggenomen bij zijn verslaafde moeder en moest afkicken in een crisisopvanghuis. 31.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 31.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn. En dus niet gewoon kind kunnen zijn. Wij geven deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving. Help mee. Help hen. Help ons. Kijk op weekvanhetvergetenkind.nl. Een initiatief van de Guus Schenederhorst Foundation.

Iedere countryliefhebber heeft ze wel. Zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw drie favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze drie favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.

in Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091 ten naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.

0: Leo.
1: Hoi, ik ben Danielle.
2: En ik ben Marijke.
3: En samen zijn wij Change of Key.
1: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
2: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
0: Op de juiste plaats.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Hey, ik ben Ina Rose en je luistert naar Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik zat elke zondag gezellig met mijn hele familie aan tafel. Ruim 100.000 kinderen in Nederland groeien op in een gezin waar het niet zo gezellig is.
1: Bij ons thuis was er altijd ruzie. Mijn moeder hoort soms stemmen in haar hoofd. Dan schreeuwt ze en gooit ze spullen door de kamer. Ik verstop ze me altijd in de kast.
0: Als wij ze nu omarmen, weer kind laten zijn, kunnen zij straks hun eigen dromen waarmaken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

Thank you.

Hoi, ik ben Camiel Jansen. Hits from the Heartland, the best in new country, hoor je iedere zondagmiddag van 4 tot 6 hier op Crossroads Country Radio.

0: Ik wens dat me verder niet aan het grote apparaat hoeft vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
1: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat voor.

0: story of love's refrain.
1: Thank you, brother.

0: Dit is Tim. Tim is dol op avontuur. Hij vindt het cool om met zijn spelcomputer de Wilde Rivier te bevaren. Het liefst zou hij dat echt doen, maar Tim heeft hiervoor te weinig energie. Hij is geboren met een halfvolle batterij. Tim heeft een energiestofwisselingsziekte.
1: Elke week wordt er in Nederland 1 kind geboren met deze ziekte. En van al deze kinderen overlijdt de helft op jonge leeftijd. De stichting Energy for All steunt het onderzoek naar de medicijn. Want ieder kind heeft recht op energie.
0: Steun Energy for All, net als Jochem en Jochem, en word donateur.

for me.

0: Yes, mother-in-law, dear. I'm checking on it right now.
1: Five, four, three, two, one.
2: In wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country, of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Presentatie André van Overhagen.

0: Sunday Sunday Drive.
1: Sunday Drive. Ik zeg een hele goede morgen. Welkom weer bij een nieuwe Country Moods. Deze zondag de 6e september in het jaar 2026. Maar het kan ook zomaar woensdag de 9e zijn. Maar dan luistert u naar een herhaling. En dat is wel een stukje kwikslag. Want eigenlijk als u zondag zit te luisteren, zit u ook naar een herhaling te luisteren. Of, nou ja, ik ga het u vertellen. Ik heb het programma van de week opgenomen, want ik had gisteravond een feestje. En dat kon nog wel eens laat worden. En aangezien ik nog een klein stukje vakantie heb, had ik zoiets van, wil dat nog wel even meemaken. En niet al te vroeg naar huis toe moeten. Dus vandaar dat ik voor besloten heb om het programma van vandaag op te nemen. Dus mocht u live een verzoekje willen aanvragen, ja, dan gaat dat helaas even niet. Maar ik heb wel wat verzoekjes via de mail binnengekregen, dus die gaan we sowieso draaien. En wat hebben we verder? Nou, we zitten in september, dus dat betekent dat we een nieuwe maandartiest hebben. En de maandartiest in september is Mark Chestnut. Van hem ieder uur één nummer. En in de dubbeldraai. Ja, er waren vorige week nog een paar nummers overgebleven van Dolly. Dus we hebben Dolly maar in de dubbeldraai gedaan. Om toch nog even terug te komen op haar. En op haar verlies, hè, dat we haar kwijtgeraakt zijn. Althans, in levende lijven. Maar haar muziek blijft natuurlijk voortbestaan. En natuurlijk drie nummers met één overeenkomst. De inbreng van Han Kreeftenberg. Ook die gaan we draaien. Natuurlijk heb ik heel wat mooie muziek uitgekozen. Sunday Drive, daar begonnen we mee. Van de formatie Alabama. En ik heb hier Lee Ann Womack voor u klaarstaan met I Keep Forgetting.

Ja, de titel, of in ieder geval de titel van de song laat zich raden natuurlijk. We hoorden In the Middle of the Night van Rio Rocco. En dat was best wel een aardige lijndance hitje, om het zomaar te zeggen. Wanneer dat afspeelde, dat durf ik eerlijk gezegd niet te zeggen, maar het is alweer van enige tijd geleden. Eens even kijken, pak het mailtje er even bij van Johan. Daar heb ik wel wat aanpassingen aan gedaan, want Johan heeft schijnbaar moeite om nummers uit te kiezen, dan schiet hij in de herhaling. Maar we gaan in ieder geval voor Megan een prachtig nummer draaien. Een supervrouw die alles aan het regelen is voor haar huisje. En haar vriend Robert en het hondje Divine, of Davy, nee Davy is het, om samen te gaan wonen. Ja, en hoe toepasselijk kan het dan zijn? Dat huisje, of huis, dat is in het Engels natuurlijk home. En die gaan we draaien van Blake Shelton.

0: formatie Lady Antebellum. Ja, toen heette ze nog zo. Maar tegenwoordig gaan ze door het leven als Lady A. En dat heeft allemaal te maken met het slavenverleden, zeg maar. Slavernijverleden, zo moet ik dat zeggen. Ik moet me even ontschuldigen dat ik niet weet van wanneer deze Long Gone dateert. Maar die komt uit de lijndanslijst, om het zo maar te zeggen. Dus er is wellicht een heerlijk dansje opgeschreven. En dan wordt het de hoogste tijd om de eerste van drie te draaien van de maandartiest. En dat is Mark Chestnut, zoals ik al vertelde. En we beginnen met A Shoulder to Cry On.
1: Dit is Country Mood. En dit is de maandartiest op Crossroads Country Radio.

0: Hoorde de donkerbruine stem van Dale Watson. En die draaide we op verzoek van Jan Hecht met Let This Trucker Go. Van Johnny en June tot Ella en Riley. Twee stemmen, één verhaal. Country en duetten zijn al decennia lang een gouden combinatie. Maar de samenwerking tussen artiesten lijkt populairder dan ooit. Waarom willen country-artiesten elkaar tegenwoordig zo graag op nummer hebben? En waarom zijn we zo benieuwd naar wat er tussen de twee stemmen speelt? Eigenlijk is het allemaal geen nieuwe trend. Country heeft een lange geschiedenis met de legendarische duo's Johnny Cash en June Carter, Dolly Parton en Kenny Rogers. George Jones en Tammy Wynette bewezen al lang geleden hoe krachtig twee stemmen kunnen zijn. Toch krijgen duetten tegenwoordig een nieuwe rol. Een samenwerking betekent namelijk niet alleen een extra stem op een nummer. Twee artiesten brengen ook twee fanbases samen. Fans van Ella Langley krijgen bijvoorbeeld een reden om naar Riley Green te luisteren en andersom. Eén nummer kan zo ineens een veel groter publiek bereiken. Maar er speelt nog iets mee. Zodra de mannelijke en vrouwelijke countryartiest opvallend goed samen klinken, begint de roddelmolen al snel te draaien. Zijn ze alleen goede collega's of zou er meer achter zitten? Een videoclip vol chemie, een veelzeggende blik tijdens een optreden en ook een paar gezellige foto's. Samen is soms al genoeg om fans aan het speculeren te krijgen. Blijkbaar willen we niet alleen de muzikale verhalen horen, maar ook het verhaal achter de artiest. En juist bij een duet voelt de nieuwsgierigheid extra sterk. Twee stemmen die over liefde, aantrekkingskracht of een gebroken relatie zingen, kunnen al snel voelen alsof we naar iets persoonlijks luisteren. We gaan zoeken naar aanwijzingen, interpreteren blikken en vullen zelf verhalen in. Het succes zit natuurlijk niet alleen in die speculatie. Een goed duet voelt bijna als een gesprek. Zeker wanneer twee artiesten vanuit verschillende perspectieven hetzelfde verhaal vertellen. Liefde, ruzie, verlangen of een gebroken relatie. Met twee stemmen krijgt het verhaal meteen meer spanning. En misschien is dat precies waarom country zo goed in duetten. Of is in duetten. Country draait om verhalen. En soms heb je een goed verhaal nodig met twee mensen. En dat bewijst maar weer Ella Langley en Riley Green met You Look Like You Love Me.
1: I was all but 22, I think at the time. I'd been out on the road, lonely at night. And it'd been a while,

0: Ja, de prachtige klanken van Randy Travis met Forever Together.
1: Pieper de Piep, welke country-artiesten waren er jarig deze week?
0: Nou, dat ga ik u vertellen. Op 3 september was dat Hank Thompson en Tom Glaser. 4 september Granger Smith, Jack Drake, Noel Haggard en Shot Jackson. Op 5 september Ron Blackwood. Op 6 september David Allen Coe, Jeff Foxworthy, Mark Chestnut, ja, dat is de maandartiest, en Mel McDaniel. En nou zie ik op 7 september Buddy Holly staan. Nou weet ik niet of hij wat met country te maken had, maar het zal, anders zal hij niet in deze lijst staan. 8 september Harlan Howard, Jimmy Rogers en Patsy Cline. Nou, Patsy komt ook zo meteen nog een keer voorbij. Maar die heb ik niet uitgekozen voor te draaien als zijnde jarige. We gaan naar 9 september namelijk. Bill Compton, Charles Aston, die speelde in de serie Nashville, Freddie Weller, Tom Wopat en Joey Feek. En die laatste, daar gaan we wat van draaien. Zij vormden natuurlijk een duo met haar man, Joey en Rory. Maar we hebben haar hier op haar solo album met That's Important to Me

Lying Eyes. U hoorde natuurlijk The Eagles. En van de Eagles gaan wij naar Alan Jackson. Ja, wat deze artiest kwam van de week op een WhatsApp filmpje voorbij. Want een meisje die zat in haar auto ergens naartoe te rijden. En had Spotify aanstaan. En die hoorde dit nummer voorbij komen. Ze zeggen, oh, dat is zo'n lekker nummer, zo'n lekker ritme. Misschien moet je die zondag maar even draaien in je programma. Nou Wendy, ik heb hem opgezocht voor je. Ik ga hem draaien voor je. Natuurlijk, met liefde. Hier is Alan Jackson met...

That's right. Nou, of het volgende verhaal ook zo is, of dat right is, dat gaan we zo bekijken. Want we gaan naar een verzoekje van Johan. En dat verzoekje gaan we draaien voor Renate, een slimme meid. En altijd met beide benen op de grond staat. Wat er ook gebeurt. Ze is altijd de rust zelf. Nou, over benen gesproken, dat is in het Engels natuurlijk legs. En ik kwam een nummer tegen. En of het waar is, we hadden het te moeten vragen natuurlijk. Leland Martin die gaat het vertolken. En de titel van de song luidt als volgt. If I had long legs like Alan Jackson. Nou, het is mij nooit opgevallen dat hij lange benen heeft hoor.

u haar herkend heeft, maar u hoorde Miranda Lambert. En zij vertolkte hier Use My Heart. En dat is terug te vinden op haar album The Weight of These Wings, moet ik zeggen. Alweer 10 jaar geleden uitgekomen in 2016. Daarvoor hadden we Leland Martin met If I Had Long Legs Like Alan Jackson. Brengt ons bij Merle Haggard. Down at the End of the Road. We gaan luisteren naar deze klassieke.

maar ja, deze is heel lekker natuurlijk. De El Paso van Marty Robbins op verzoek van Jan Hecht. Ja, ik zat even ruzie te maken hier met een mug. Die zijn er nog steeds. ja, natuurlijk ook te horen tijdens het Time Jumper concert van Waylon. Want die speelt het nummer ook, akoestisch. Heel leuk. We toch in Nederland zijn, gaan we naar een band die inmiddels opgeheven is. We hebben twee albums uitgebracht. En van het album Little Bit of Life, van de formatie The Music Road Pilots, draai ik Yours Too.

Mark Chestnut met zijn tweede als maandartiest. U hoorde A Day in the Life of a Fool. En van een Life of a Fool gaan we naar een grensgebied. En zuidelijk gezien, ergens in de buurt van Mexico. Oftewel, south of the border, down Mexico way. Hier is Patsy Cline.

Vette heren die voorbij hoorden komen. Dit was Johnny Cash met I Walk the Line. Happy Hurricane. Daarvoor Billy Carlton met That's How Country Boys Roll. En ik heb die onlangs kennis laten maken met Lily Mayola. Hier is zij weer met dat prachtige You and I.

0: mooi Lili Meola met You and I. En wanneer ik naar de klok kijk, dan...
1: Dit is het weerbericht op Crossroads Country Radio met André van Overhagen.
0: Ja, dus deze keer een kort weerberichtje, want... Zoals ik aan het begin van de uitzending heb gezegd, is het programma van tevoren opgenomen. Dus voor de mensen die later zijn ingeschakeld, u kunt vandaag ook niet live een verzoekje doen. Dus vraag u af waarom de verzoeklijst niet open staat. Is dat de reden? Maar in ieder geval zondag en mogelijk ook morgen is het vrij warm met maxima van 22 tot plaatselijk zelfs wel 25 graden. Er is geregeld zon, maar er is ook kans op een enkele bui. En wat gebeurt er dan de dagen daarna, zeg maar woensdag en de rest van de week, komt het waarschijnlijk al vrij snel tot een overgang naar buiig weer met soms ook veel wind. De middagtemperatuur ligt dan rond de 20 graden. En dat is heel gebruikelijk voor de tijd van het jaar en het eerste deel van september. En ook is er een kleine kans dat het ook nog eens een keer een aantal dagen aannemelijk warmer wordt. Dus het is nog even afwachten geblazen.

Ja, deze melodie kent u en dat is onlosmakend vast. Zit dat aan de drie nummers met één overeenkomst. En dat is deze week het woord moon in de titel. Hierbij weer drie songs met het woord moon in de titel, schrijft Han Kreeftenberg. Wij gaan beginnen met de nummer 3. En daar staat Anne Murray met Shadow in the Moonlight, uitgebracht in januari 1979 op het album New Kind of Feeling op het label Capitol Records. Release mei 1979 door Anne Murray op single Shadow in the Moonlight en Yucatan Café op het Capitol Record. Op de tweede plaats vinden wij Brooks and Dunn, het origineel van The Neon Moon, met uiteraard Kix Brook en Ronnie Dunn, opgenomen in maart 1991 en uitgebracht in augustus 1991 en terug te vinden op hun cd-album Brand New Man, debuut studioalbum van het Amerikaanse country duo Brooks and Dunn. Februari 92 uitgebracht op single. En de eerste plek is ingeruimd door Rhonda Vincent met Missouri Moon. En Rhonda Vincent wordt ook wel genoemd als de koningin van de bluegrass. Uitgebracht april 2003 door Rhonda Vincent en The Rage op het cd-album One Step Ahead op het label Rounder Records. Dat zijn voor deze week de drie platen met één overeenkomst.

0: steeds. Moon and Stars horen u hier. En de Mavericks werden bijgestaan door Shara Farrell in dit prachtige nummer Moon and Stars. En daarvoor hadden we die drie nummers met één overeenkomst. We begonnen het lijstje met Anne Murray, Shadows in the Moonlight, gevolgd door Brooks and Dunn met Neon Moon. En als laatste Rhonda Vincent met Missouri Moon. Zijn we toe aan een verzoekje van Johan. Wij gaan een nummer draaien voor Huub. Is een harde werker. Heeft zijn honden... heeft nu tijd om zijn honden 4 maal per dag uit te laten. Want hij zit in de ziektewet. Nou, ik weet niet of hij de benen neemt. Want we draaien namelijk de Common Limits voor hem. Met Runaway Man.
1: 1, 2, 3.

Choices, Billy Yates hoort u hier. En deze draaien we op verzoek van Jan Heg. Ja, en Jan die kwam ik vorige week een zaterdag tegen. In Slees-Ewijk, als ik dat goed zeg. Bij Dick's Picnic, de 22e editie alweer. Waar Dick natuurlijk optrad, Anna McRose. En daar trad ook de Colonel Hammonds 5 op. Ja, naast die picknick is Dick alweer drukdoende met de Back to the Country Tour. Waarmee ze het land doorgaan. Dick samen met Savannah. En onlangs is deel 11 uitgekomen van qua albums, volume 11. En daarvan ga ik Dick draaien met Sylvia's Mother.

Coolidge. En daar kwam ik deze Wishing Star bij voorbij, zeg maar, en tegen. Ik ken niet het hele oeuvre van deze zangeres, maar dat ze mooie nummers heeft, dat bewijst deze ook wel. Inside the Fire, dat heet het album uit 1984 waar dit op terug te vinden is. En dan gaan we naar een band die eigenlijk met het grote publiek niet bekend is. En toch komt het uit 2011. The Blind Boys of Alabama. Daar hebben we het over. In 2011 brachten zij Take the High Road uit. En ja, het is een beetje country en gospelachtig. En we draaien daarvan The Last Mile of the Way. Dames en heren, jongens en meisjes, Blind Boys of Alabama.

0: the last man. The last mile.
1: Amen.
2: Amen.

0: Yeah. I was going to say on this one, I'd love to get the intro in the first half of the first verse.
1: Ja, heerlijk hè. Het deed me denken aan een nummer door een aantal straatmuzikanten. Ik ben het eigenlijk aan het zoeken, maar oh ja, ik heb hem hier. Ik ga hem ook gelijk draaien, want het is eigenlijk wel een bijzonder. Dat is een keer opgenomen in Amerika. En er zijn een aantal straatmuzikanten die hetzelfde nummer spelen. En uiteindelijk hebben ze daar een track van gemaakt. En het gaat om het nummer Stand By Me. Luister.
2: This song says, no matter who you are, no matter where you go in your life, at some point you're gonna need somebody to stand by you.

Willie Nelson, Too Many Rivers, hier op Crossroads Country Radio. Ja, daar ben u later ingeschakeld. En u dacht van, ik doe even nog een verzoekje. Dat gaat helaas niet, want het programma is eerder opgenomen. Dus daar moet ik u in teleurstellen, ja. Too Many Rivers, I Don't Know a Thing About Love. Oftewel, The Songs of Harlan Howard. Dat album bracht Willie Nelson in 2023 uit. En daarvan hoorde u Too Many Rivers voorbij komen. We gaan Mandy nog even het zonnetje zetten. Een vrouw die heel lief... Ja, heel lief is dus. En een hele mooie vrouw. Echt super verliefd geraakt. Roze bril heb ik op. Oh, Johan, jij bent verliefd op Mandy. Oh. Mandy, my dear, I can see in your eyes that you love me. Ja, dat zingen de Cats, Johan. Moet je maar eens even gaan luisteren. Maar ja, je hebt heel iets anders aangevraagd voor Mandy. Jij wilde er overal kussen. Oftewel, kiss you all over. Hier is Trace Atkins.

Mooi, de derde tapes laatste van Mark Chestnut. U hoorde You Moved Up In Your World. Breng ons bij nog een bezoek van Jan Herg voordat wij naar de dubbeldraai gaan. Ja, Jan die wilde graag Savannah horen met Me and You and a Dog Named Boo.

0: dog named Boo, me and you, breng ons bij.
1: En dan nu een dubbeldraai in Country Moods.
0: Ja, en in de dubbeldraai, ik zei het al aan het begin van de uitzending. We hebben vorige week zondag een hele special gehad rond Dolly Parton. Maar er bleven nog twee nummers hangen, welke ik vandaag maar in de dubbeldraai heb gedaan. Zo blijft Dolly Parton toch in leven bij ons. We beginnen met Love is Like a Butterfly, gevuld door Old Flame Can Hold a Candle to You. Dat zijn de twee in de dubbeldraai. En ik wens u er heel veel plezier mee.

0: Ja, en ook hij ontviel ons onlangs. Ik heb het over Chip Taylor. Hier samen met Kerry Rodriguez in The Angel
1: Let's get Buddy Miller up here.
0: Oh, dank je, Chip. En klaar heb ik staan Rick van Shelton. Rickie, from a Jack to a King.

Deze kwam nog binnen via Wendy. Die wilde deze Concrete Angel graag horen van Martina McBride. En ik heb er nog eentje van Jan. Die had als laatste verzoekje nog George Strait op zijn lijstje staan. Met I Just Wanna Dance With You. Nou, ik hoop dat je dansschoenen aan hebt, Jan. Dan kunnen we wel even een dansje maken samen.

Nou, alsjeblieft Jan, dat was die dan speciaal voor jou. I wanna dance with you, I just wanna dance with you. George Strait, breng ons aan het einde van het programma. Ik hoop dat u genoten heeft, ondanks dat ik er niet helemaal live bij was. Maar goed, ja, semi-live. Nou, mocht u iets gemist hebben van dit programma, het programma wordt woensdag herhaald. Ook van 9 tot 12 uur. Dus dan kunt u het hele programma nog beluisteren. En mocht u het graag toegestuurd willen hebben, laat dan uw e-mail achter op info@crossroadscountryradio.nl. Dan kunt u het programma luisteren wanneer u wilt. Kunt u het even downloaden. Nou, we gaan eruit met Green Green Grass of Home. In de uitvoering van Johnny Reed, welke hij onlangs heeft uitgebracht. Nogmaals bedankt voor het luisteren. Nog een fijne zondag. Nog een fijne woensdag. En nog een fijne rest van de week. Tot de volgende. Dag hoor.

0: Carmen Steeneke.
1: Hier John Schetsen.
2: Van Sander Amoor.
3: Dit is Wim Poolsing.
4: Hi, this is Ashley Robertson.
5: Amber Jo Annelen.
6: Mijn naam is Joris Schepers.
7: Hello, this is Pam McBeth.
8: Hallo, wij zijn Countyland. Deze artiesten en veel meer hoort u in ons uitgebreide programma. Natuurlijk is er ook nog ruimte voor gezelligheid.
5: Tegen de mensen zeggen dat ze vooral naar deze radio moeten luisteren. Want de mensen zijn zo super lief en zo gezellig hier. Het moet.
9: En ik vind de ontvangst hier geweldig.
5: Ja.
8: Luister dus elke woensdagavond van 6 tot 8 naar Countyland op Crossroads Country Radio. Of kom langs op www.countyland.nl.

Ik ben Jochem van Gelder en ik heb een vraag voor u. Heeft u wel eens van een energiestofwisselingsziekte gehoord? Nee? Gek hè, dat zo weinig mensen deze ziekte kennen. Bij een energiestofwisselingsziekte worden kinderen snel moe. De ziekte tast spieren, organen aan, zoals hart, lever en nieren. Vaak is het zo erg dat kinderen al op jonge leeftijd sterven. De ziekte is een van de grootste oorzaken van overlijden bij kinderen. En er is nog steeds geen medicijn. En daarom steun ik Energy for All. Want Energy for All zamelt geld in om het onderzoek naar een medicijn te versnellen. Help ook mee, omdat alle kinderen recht hebben op energie. Energy for All. Giro 4403. Jochem van Gelder.

0: Tree Radio.
1: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
2: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
1: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl

in wat voor stemming je ook bent, heb je zin in country classics of new country of misschien wel een line dance voor op je country boots. Je hoort het allemaal in Country Moods. Elke zondagochtend van 9 tot 12 hier op Crossroads Country Radio.

iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.

Een plaats omhoog naar nummer 28 in de Billboard Country Airplay Chart deze week. Luke Combs en Rethink Some Things. Hartelijk welkom. De komende twee uur de best new country met een nieuwe nummer 1 en op weer een nieuwe.

hits from the heartland and hurts like you. Hi and welcome all listeners, tune in to Spark Flame Radio. Y'all can listen to Hits from the Heartland every Saturday afternoon from 4 to 6. In plaats van hoofd naar nummer 9 deze week, het meest recente hit succes van Kenny Chesney, hier is Carry On.

Op het randje van de top 20, de nieuwe single van Ella Langley en Loving Life Again. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier, lokaal, landelijk en wereldwijd, met uit Australië, Mac Geiger en Stringby.

De grote opvolger van Better Me For You, Brown Eyes, de nieuwe single van Max McNown, heet Done For. Hij is altijd helemaal bijgewerkt en actueel. De openbare Spotify playlist van Hits from the Heartland. Volg hem, download hem en neem hem overal en altijd met je mee. Meer dan 3 uur lang de allerlekkerste nieuwe country van dit moment. Hier is Jason Aldean.

10 Country Airplay uit 2021 voor uit Raleigh, North Carolina, Priscilla Block en Just About Over You. En de Country Throwbacks komen uit dat jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Terug naar de chart van het ogenblik, hier is Riley Green en Think As You're Drunk.

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Drie neven uit Fort Payne begonnen ooit klein. Randy Owen, Teddy Gentry en Jeff Cook speelden jarenlang voor Foye in de Bowery in Myrtle Beach, South Carolina. Aangevuld met een drummer scoorden ze maar liefst 21 nummer 1 singles op rij, verkochten wereldwijd meer dan 73 miljoen albums en werden in 2005 opgenomen in de Country Music Hall of Fame. Met hun mix van country, southern rock en sterke samenzang maakten ze de weg vrij voor talloze country bands die na hen kwamen.
0: Deze week Spotlight on...
1: Alabama.

Spotlight on Alabama. Je hoorde drie hits, drie nummer 1 hits van deze supergroep. Love in the First Degree, When We Make Love and Give Me One More Shot. En heb je nou ook een verzoekje voor een groep of een artiest die je graag wat meer aandacht wilt laten krijgen in Hits from the Heartland? Stuur het op naar de Facebookpagina en ik zorg dat jouw favoriet aan een van de volgende afleveringen aan bod komt. Is Lainey Wilson en John Mayer.

nieuwe single van Shaboozy en Cowgirl. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de tweede uur hits van de Heartland. Met erin de Dutch Barn. Natuurlijk beginnen we de tweede uur met de Mighty Roadroller. En verder een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10 met de nieuwe nummer 1. En twee country throwbacks uit 2021. We gaan het uur uit met Parker McCollum en Killing Me. Tot

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de countrymuziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio. Hits from the
2: Heartland. Hey, this is Luke Combs.
3: I'm Dasha.

Een regional breakout. Hij is geboren en getogen in Nashville. Hij heet Ty Gregory. Zijn doorbraaksingle heet Blame It On The Whiskey en is deze week de Mighty Road Roller.

een aantal jaren alleen maar popmuziek gemaakt te hebben, schijnt ze nu weer terug te zijn naar haar country roots. Op nummer 10 deze week, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. Hits from the Heartland, the best in new country. Hier is Ian Mansick en Love is Blind.

Dutch New Country, elke week in de Dutch Barn. Plotseling succes voor Douwe Bob toen hij op basis van een post op Insta benaderd werd door de Zac Brown Band om mee te spelen in Columbus en Pittsburgh, Pennsylvania met het nummer No To Self. Hij stond deze week centraal in de Dutch Barn. Hits from the Heartland, de beste New Country. Elke week op 40 stations in 7 landen met Kevin Powers en Shaboozy. Hier is Move On.

nieuwkomer Black, White en zijn doorbraaksingle Bad on That. 2 uur lang met hits van the Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. De grootste stijger binnen de top 10 is van Kane Brown.

samen met Ella Langley en Jadeds op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier met Corrie Kent en Empty Words.

Nummer 1 Country Airplay uit 2021 voor Luke Bryan en Waves. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Op nummer 30 deze week, hier is Russell Dickerson en...

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Geen nieuwe binnenkomers in de lijst van deze week. En dat houdt in dat we ook geen afscheid hoeven te nemen van welke plaat ook. Vorige week 9, deze week 10. I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Stuiver gewisseld met Carry On en Kenny Chesney van 10 naar 9. Vorige week 6, deze week 8. Ex-nummer 1 van Morgan Wallen, Don't We. En ook een ex-nummer 1 op 7. Gestegen van 8, heet How You Look van Josh Ross. Twee plaatsen verlies voor Jason Aldean, inmiddels opgevolgd met een nieuwe plaat. Dit is Don't Tell On Me van 4 naar 6. En de grootste stijger binnen de top 10 is Woman van Kane Brown van 7 naar 5. Een plaats omhoog met een stip, Boston, Stella Lefty van 5 naar 4. En het nummer 1 geluid van vorige week staat deze week op 3. I Can't Love You Anymore van Ella Langley samen met Morgan Wallen. Verder van 3 naar 2, Bailey Zimmerman met Chevy Silverado en de

Blijven staan op nummer 16 deze week. Zach Taub en Sada Sanity. En dat waren ze weer. Jouw hits van de Heartland voor deze week. De afgelopen 2 uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits van de Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier. En ik laat je alleen met een grote hit van Thomas Redd uit 2021. En Watch Her Country Song. Groetjes, hoi!

0: Wij heten jullie welkom bij 2 uur countermuziek in het programma Counterland. Met mensen erbij. Henny.
1: Goedenavond allemaal.
0: Jaap.
2: Ja, doet hij het?
0: Johan, voor de techniek.
3: Oh.
0: Patrick voor het foto's maken. Valerie voor social media. Wat hebben we nog meer? Oh, we hebben nog een band. Maar daar gaan we zo meteen even over praten en laatste horen. Dus,
2: nou, dan kennen ze vast googelen. Hoe noem je de band?
0: Nou, degene die erover gaat is Tuskhead.
2: Tuskhead.
1: Ja.
2: Dus bekende mensen vast googelen. Dan kennen je straks even de luisteraars.
0: Ja, maar we gaan het toch wel even vertellen natuurlijk.
2: Uiteraard, natuurlijk. Ja. Want we weten niet zoveel van die mensen nog.
0: Nou ja, van de vorige keer nog. Jaap, ze zijn al een keer geweest. Of tenminste, Tuskhead zelf is al een keer hier geweest.
2: Wat er nu, de mensen die nu staan?
0: Nee, alleen Tuskhead zelf, de zanger.
2: Oh zo. Ja.
0: Volgens mij waren de vorige keer waren er geen... Er waren weer anderen, dus hij had een bijna een flinke familiekring. Oh nee, het is een vriendenkring.
2: Oh, dus hij kan wisselen?
0: Hij kan wisselen, dus...
2: Ook leuk.
0: Maar goed, we begonnen ons programma... Heb ik ze nou iemand? Ja, ik heb ze allemaal wel genoemd. Begonnen ons programma met Garth Brooks. Ach. En Rolling. En Jaap...
2: We gaan gelijk door even met Marty Hagger. Dan zeggen we er zondag wat over. Kan dat, Johan? Dan kan die.

0: Marty
1: Haggard.
0: Haggard, ja.
1: Ja, wie kent niet zijn vader?
0: Ja, hij is de oudste zoon van de legendarische Merle Haggard. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Zeker, daar hadden we het
1: zeker
0: al over.
1: Ja, ja.
0: En, ja, ik weet het niet, het is in een goed jaar, 1958?
1: Oh, nee, oh ja. Voor mij 56.
0: Ja, toen wouden de druiven niet groeien, toch?
1: Ja, ja. Als koolplanten.
0: Goeie wijn dus. Maar hij is geboren in 58. In 1958. In Bakersfield. Maar ja, daar komen ze ook vandaan natuurlijk. Hè. En dat is wel leuk wetenswaardigheid. Toen hij was geboren, zat zijn vader in St. Quentin in de bak. Hè. Ja, en die zag dan Johnny Cash en zo. Is Merle, zijn vader begon eigenlijk zo. En die werd opgevoed door zijn grootmoeder in een treinwagon. Bij de Haggards waren 5 kinderen. Ik noem ze even. Marty, Noel, Dana, die is overleden. En Kelly, Jessica en de jongste is Ben. Maar dat is wel van 2 moeders. Dat is een ander verhaal. Deze Ben, die zat altijd bij zijn vader in de band. The Strangers, hè? Daar zat de jongste altijd in.
1: Ja.
0: Oké. We hadden dus Marty Haggard. En we lieten wat horen van Bounders and Boundaries uit 1996. Maar, hoe heet dat nummer? In an Afterlife. Dat zou wel iets Amerikaans wezen. Maar,
1: dat denk ik ook wel. En dan ga ik gelijk door naar een beetje onze nieuwe collega. Want je gaat er regelmatig komen op de radio.
2: Ja, dat vind ik hartstikke leuk. Vind ik helemaal top.
1: Dus, maar goed, dan krijg ik... Oh, je hebt je vuurdoop al gehad.
2: Ja, dat heb ik al een tijdje geleden al een keer gehad. Ja. Dus.
1: Maar nu mag je iets gaan vertellen over Randy Travis.
2: Ja, ja, ik wil best iets leuks over vertellen over deze man. Over het nummer. Het nummer is geschreven door Paul Overstreet en Don Slitch. Kennen jullie misschien wel?
1: Ja.
2: Wel eens bekend?
1: Ja.
2: Dat is een schrijver, dat klopt. De inspiratie kwam heel onverwachts van dit nummer. De zoon van Don sloot elke avond een avondgebedje met de woorden... Mommy, I love you. Forever and ever. Amen. De simpele en kinderlijke uitspraak bleef bij die man hangen. En daar hebben ze een nummer over geschreven. En die hoorde, die vriendelijke beste man, die hoorde dat. Randy Travis. En hij dacht, dan ga ik een nummer over schrijven. En dan ga ik hem opnemen. En die mag je naar gaan luisteren. Die komt uit maart 87.

0: Nou?
1: Mooie plaat, hè?
0: Ja, ja. Nee, ja, maar ja. Ja, heel, toch? Het hele oeuvre van Randy Travis is mooi.
2: Is fantastisch. Ja, vind ik zeker. Ik heb een DVD van hem thuis en die luister ik nog wel eens af en toe af. Want,
0: ja, ik ook een CD.
2: Zo genieten. Wat die
1: mooi stemmetje ook, dus helemaal geweldig. Ja. Daar heb ik me uitgekozen ook. Dus,
2: ja, de volgende is voor jou, jongen.
0: Oh, nu dus mooie bluegrass van Lori Lewis en Katie Kellick. Die Katie Kellick kennen wij nog.
2: Ja, maar Lori ook.
0: Ja, maar die is niet bij Dewop geweest.
2: Nee, niet bij Dewop geweest.
0: Maar Katie Kellick wel.
2: Lori heb ik een keer ergens in Nederland gezien.
0: Oh, dat zou wel. Ja. Oh ja. Maar goed. En in 2025 was het feest voor die twee dames. Want toen vierden ze hun 50-jarige samenwerking. Nou, dat is ook wel leuk natuurlijk. Hè? Altijd leuk. In 2014 brachten ze een album uit. Lori samen brachten ze een album. En dat heet dan Sings the Songs of Ray en Vern. Ray Park en Vern Williams. Dat waren de pioniers in de bluegrass. Niet in Nashville, of, maar in Californië.
2: Oh.
0: Want Californië is niet zo'n bluegrass staat natuurlijk. Dat wordt er wel gespeeld in heel Amerika volgens mij. Ik denk het wel. Maar die twee heren waren inspiratiebron voor die twee dames. En daar gaan ze nu een heel mooi liedje voor vertolken. Lori Lewis en Katie Kellick met How Many Times. Maar als je denken, wat horen we, wat mooi, een dobro ertussendoor. Sally van Meter, kennen we die nog?
2: Ja, tuurlijk.

0: Nou, how many time was het?
1: Laten we een poosje doorgaan nog. Toch?
0: Ja, nou ja, is goed. Dan geef ik het woord aan Henny.
2: Ja, dankjewel.
0: Alsjeblieft, Henny.
2: Ja, het volgende nummer die we gaan luisteren is van AIDS Colony. Ken je misschien wel, Jaap? Ben ook een beetje fan van. Ja, ik heb deze vriendelijke man al 2 keer ontmoet, live. Ja. Dus je kan geweldig goed zingen. Hij heeft mooie nummers uitgebracht, onder andere deze. Die is uitgebracht in juni 2023 op een album Simpre. Eigenlijk het 4e album. Waar gaat dit nummer eigenlijk over? Het is een heel persoonlijk nummer van hem. Het gaat over liefde, hoop en teleurstelling. En daar gaat het hele nummer over. Hij heeft het zelf dus geschreven. Luister maar naar het nummer Turns Out.
1: Het is een Ier, hè?

0: Ex Connelly, het nummer Turns Out.
1: Ja.
0: En dan wil ik even een moment waar we nadenken over de mensen om ons heen die in de afgelopen jaar overleden zijn. En ja, we wensen u allemaal heel veel sterkte in deze verdrietige tijd. En de Roving Brothers zijn dan van die artiesten die dat zo mooi kunnen vertellen en zingen. My baby's gone.

0: Nou, dat was dus nieuwe cd, hè, was dat? Van ja, Lisa Ploeger. Is het een cd of een EP? CD. Oh, nou, Lisa, gefeliciteerd. Dat je dat...
1: Het leek wat dat het hier opgenomen was. Zo
0: ja,
1: mooi.
0: Nou, je weet maar nooit, Jaap, je weet maar nooit. Nee, dit was nog echt studio materiaal en fantastisch. Oh, maar we hebben nog wel iets wat hier gaat gebeuren. Want we zitten in het live gedeelte van Countryland. En daar hebben we vanavond ja, drie mensen van Tusket.
2: Zeker.
0: En de microfoon is voor jullie.
2: Kijk, nou, dan we gaan beginnen met het nummer Man You Are To Me. Die staat op mijn nieuwe plaat One Step Forward and Two Steps Back. Die in juni uitkwam via Migrant Records in Knoxville. En dat nummer heb ik geschreven samen met Melanie Ryan toevallig over mijn vader en wat hij voor mij betekent. Dus Man You Are To Me.
3: Yes.

Dankjewel. En het volgende nummer is het is een cover, maar het is van mijn favoriete country nummer. Het nummer wat mij voor het eerst in aanraking bracht met country muziek. En dat is een nummer origineel geschreven door Ed Bruce. Een heleboel mensen kennen hem van Willie Nelson. Maar Ed Bruce is een van mijn favoriete songwriters. En het is Mamas Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys.

0: Ja.
1: Johnny Cash.
0: Ja, maar ik hoorde June Carter er ook bij. Ja.
1: Wat zeg je? Was hij er ook bij?
0: Ik hoorde haar er ook bij zingen.
1: Ja, dat doet ze ook mee. Ja, want dan had het over Timmerman. Ja, nou ja.
0: Ja, nou, daar doe ik niet aan mee.
1: Nee.
0: Ik sla toch mee op mijn vingers. Dus.
1: Ja, dat moet je niet doen. Ik krijg blauwe vingers van. Dat moet je niet doen. Hey, gaan we verder met de drukker?
0: Jazeker.
1: Oké, goed. Die hebben in het verleden wel eens heel... Toen het net uit was, 10 jaar geleden, hebben we dat wel eens gedraaid.
0: Oh, tussendoor ook nog wel.
1: Ook wel eens een keer, ja, denk ik. Oh. Dat is leuk. Maar ze is ook nog collega van ons, hè?
0: Ja, zeker. Ja,
1: was het,
0: ja.
1: Deze bij Veronica of zo? Of?
0: Nee, ik weet niet welke omroep ze dat deed.
1: Ja, dat is ook een programma, ja. Klopt, ja. Ja. Maar goed, ze doet nou de trucken voor ons. Dit keer is ze van Lana Wolf. Ze stond vroeger, als kind stond ze in het voorprogramma, ja, schrik niet, van BZN.
0: Kan gebeuren, ja.
1: Palingzout, hè? Ja. Palingzout, natuurlijk. Maar dat deze op zeer jonge leeftijd, natuurlijk.
0: Ja.
1: En ze gaat een liedje doen. Ja, Patrick, die zei je kennen. Want het is geschreven door de band Little Feat. Zeg je dat wat? Het is een bekende rockband in Amerika. Ik denk misschien Little Feat. Zeg je dat wat? Ja? Ja, daar komt het liedje vandaan, wat ze nu gaat zingen. Maar in 2014 bracht ze het album uit en dat heette toen Nashville. En dan het truckersnummer. En dat is heel moeilijk. Willin.
2: Howdy, howdy, truckers. This is JB Cloud from Texas. And if you want to hear the best country and bluegrass music, well, you stay tuned right here to this station. Keep your eyes on the road and your hands on the wheel.

0: Lieve luisteraars, ik ben Lana Wolf en u luistert naar Countryland, het beste station voor country en bluegrass music.
1: Ah, wat lief dat ze dat deden, hè?
2: Ja, mooi, hè?
1: Ja, leuk, ja.
2: Ja, en voor de kerstdagen heeft ze het ook gedaan, dus dat kan ook gewoon beginnen de kerstdagen nu, want ze heeft het al gedaan.
1: Ja, dat klopt, want die heb ik thuis ook ergens liggen, geloof ik. Ja. Goed, ik knip hem gewoon weg, want het is toch geen kerst? Want het is hartstikke warm buiten.
2: Oh, kijk, 110 dagen.
3: 110 dagen.
2: Dus we kunnen er even over nadenken.
1: Mooi, maar weet je wat opvalt, Dana? Of Lana? Een nieuwe CD zit er niet, want deze is van 2014.
2: Ja, maar volgens mij doet ze... Ja, ze zit nu wel voor de radio, maar volgens mij qua zang doet ze minder als dat ze toen in die tijd deed.
1: Oh, ik hoorde nou dat ze wat background dingen dat, doet en ja, zo. Ja, nou ja, goed, hij daarmee verdienen kan, dat is ook leuk natuurlijk.
2: Oh, zeker, ik wou dat ik kon.
1: We gaan nou naar een hele leuke zanger, vind ik tenminste.
3: Ja, het is een zanger, maar ook een duo eigenlijk.
1: Oh.
3: Ja, het staat hier wel alleen Dan Shields, maar het is samen met de country band Alabama. Hebben ze een nieuw nummer gemaakt.
1: Oh, ja.
3: Die man is in 1994 overleden, Dan Shields. En dat nummer is opgenomen voor die tijd al, zeg maar, ergens in de kast hebben ze dat gelegd. En ze kwamen erachter dat het zo'n mooi nummer was. Dat ze hem opnieuw samen hebben gemaakt, ingezongen.
1: Oh.
3: En hebben ze opnieuw op de plaat uitgebracht. En ik vind hem heel bijzonder mooi. Dus daar mag je naar gaan luisteren. En hij heet, moet ik even gauw snuffelen. Steel Reeling.

0: Hallo allemaal, dit is Keenan. Jullie luisteren naar Countryland, beste programma voor country en bluegrass in Nederland.
1: En dan met de beste stuurgitarist van Nederland ook, hè? Dus dat is fantastisch.
2: Oh, Keenan. Oh ja.
1: Oh, Keenan, ja, nee, maar daar zit er ook eentje.
3: Ja, ik zag daar.
1: Ik kan wel zeggen dat we in Nederland heel veel goede stuurgitaristen hebben.
2: Ik noemde hem al Paul Franklin, dus.
1: Dat is die in Amerika. Die moet je niet hebben, ja.
2: Dus het is die moet je niet hebben, die kunt niet spelen.
1: Het is een lokaal programma, dus. Nee, goed, in de tweede uur gaan we weer lekker door. We hebben weer van alles.
2: Jazeker, want de tweede uur, wat ik het even over hebben. Ja? Daar hebben we het over Becky Buller. Hè? De tweede uur beginnen we, dat verraaien we even. Ja. Maar ze staat wel onder de naam multi-instrumentist. En ze speelt clawhammer banjo.
1: Oh.
2: Net zoals Grandpa Joe's vroeger deed.
1: Ja.
2: Weet je, hartstikke leuk. Dat ze trekken aan die snaren, toch? Dus, dat is een heel leuk begin. Becky Buller is altijd leuk natuurlijk. Vind ik tenminste hoor.
1: Ja, zeker. En we gaan zo meteen nog weer in tweede uur ook luisteren naar de nummers van Tescat. En ik ga even kort wat vragen stellen aan hem. En dan zijn er weer zat leuke dingen te doen in de tweede uur. Wat is het soms moeilijk om te kijken naar en te luisteren naar muziek. Maar dit is wel leuk om te doen. En dat hoort u in het tweede uur naar het nieuws en de reclame. En nu gaan we daar naartoe.
4: Hey y'all, after the news, we'll be back with another hour of the best country music. Now you don't leave, you hear? This is your buddy J.B. Cloud from West Texas.
5: Dit is de maandartiest op Crossroads Country Radio.

0: Crossroads Country Radio is een niet-commercieel internet country radiostation wat 7 dagen in de week 24 uur per dag uitzendt. Dit betekent dat wij geen inkomsten hebben uit reclames. Wij werken met medewerkers die geheel vrijwillig hun medewerking verlenen aan Crossroads Country Radio. Om de kosten van het radiostation zoals Buma, Sena, vervanging pc's en apparatuur, streaming, webhosting en energiekosten te kunnen blijven betalen, hebben wij de steun en hulp van onze luisteraars heel hard nodig. Draagt u de country muziek en Crossroads Country Radio een warm hart toe? En wilt u ook dat Crossroads Country Radio kan blijven uitzenden en de website online kan blijven? Steun ons dan door vrijblijvend een donatie of gift te storten op IBAN-nummer NL43INGB 00045470091. De naam van Crossroads Country Radio te Zutphen. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.crossroadscountryradio.nl.
1: Groningen tot Maastricht, van Den Helden tot Vlissingen, altijd en overal de country muziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.
2: Iedere country liefhebber heeft ze wel, zijn of haar favoriete country songs. Wil jij wel eens jouw 3 favoriete country songs achter elkaar gedraaid hebben? Stuur ze dan naar Crossroads Country Radio. Want dan draait André van Overhagen deze 3 favoriete country songs in zijn programma Country Moods. Elke zondagochtend tussen 9 en 12 op Crossroads Country Radio. En jouw favoriete country songs kun je sturen naar info@crossroadscountryradio.nl.
1: Country klassiekers, line dance muziek, maar ook de allernieuwste country hits. Je hoort ze allemaal, allemaal. Hier op Crossroads Country Radio.
3: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
4: Welcome to the second hour of Country Land.

0: Welkom in het tweede uur van Country Land, waar we weer zo vrolijk proberen door te gaan met die mooie muziekstijl Country Bluegrass, Old Time Americana.
1: Americana.
2: En Tex-Mex.
0: En ja, zeg, en Tex-Mex.
2: Komt ook nog.
0: Daar hebben we nog geen jongetje van, hè?
2: Nee. Nog niet. Komt op de duur wel.
0: Maar Bluegrass hebben we wel, want dit is het tweede uur. En dan openen we dus altijd met een Bluegrass nummer. En in dit geval Becky Beller. En Becky Beller, ja, zij is al jaren een fantastische zangeres. Ze is geboren op 31 januari 1979 in St. James, Minnesota. En ja, ze heeft al leren zingen op de lagere school. En, dus ze hebben dat van allemaal wel leuk voor elkaar gemaakt. Ze speelt fiddle, klauwhammer, banjo, gitaar en de vocals. En dan gaan we naar Jaap voor de volgende.
2: Ja, maar dat is weer Bluegrass. Ook
0: is
2: leuk.
0: Weer Bluegrass?
2: Ja. Ja, het is wel een beetje jouw smaak, team.
0: Ja,
2: dat,
0: nee, zeker.
2: Wel zo.
3: Niks verkeerd nou, toch?
0: Nee,
2: ja, niet te veel. Maar, Junior Sisk. Ja, die gaat een duet doen met Joe Mullins. Maar die is van de Radio Ramblers. Dat is wel leuk, doen ze samen. En ze doen een gospel duet. Ja, ik weet niet of jij er ooit geweest bent, maar ik heb het er even over. Junior Sisk, die was met zijn krachtige stem te beluisteren in Zuid-Laren. Dat is toch van Rienk...
0: Ben ik nooit geweest.
2: Rienk Jansen.
0: Rienk Jansen, ja.
2: Ja, daar was ik toen.
0: Ja, Zuid-Laren ben ik wel een keer geweest, maar volgens mij niet met Junior Sisk.
2: Oh, zo, je bent wel eens bij het festival van Rienk.
0: Ja, ja.
2: Oh, zo, ja. Ja, hij had heel veel artiesten daar.
0: Oh,
2: hè?
0: Altijd. Goeie. Ja.
2: Hij kreeg alles voor elkaar, die Rienk, hè?
0: Maar ja, de Evo waren ook goeie.
2: Oh nee, daar zou ik niks van zeggen. Hartstikke leuk. Nee,
0: ja.
2: Maar die Joe Mullins, dat zei ik al, die is ook banjo speler bij de bluegrassformatie van de Radio Ramblers. Maar nu dus samen. En dan, Junior Sisk en Joe Mullins. He's so happy.

0: Nou, zullen wij happy blijven, jongens? Met z'n allen, ja, toch?
1: Yeah! Hey! Doen we!
0: Goed, aan tafel hebben we op dit moment Tusket.
2: Dat klopt.
0: En ja, kun je even voorstellen?
2: Nou ja, ik ben Patrick van Zandwijk, beter bekend als Tusket. Patrick van Zandwijk, dat klinkt niet in Amerika. Nee, daar kunnen ze echt helemaal niks mee. De W vinden ze moeilijk. Nou, het is niemand niet te doen. Nee. Dus we hebben er Tusket van gemaakt.
0: Goed, en de mensen in jouw band, wie zijn dat?
2: Nou, vandaag sta ik hier met Barney Willemsen. Die is ook solo-artiest. Maar die speelt dus vandaag de leadgitaar. En Hidde Voogd, daar heb ik al best wel vaak mee opgetreden. En die doet de pedal steel.
0: Mooi.
2: Ja.
0: Weet jij al zo'n beetje welke optredens je binnenkort hebt?
2: Binnenkort, even nadenken hoor. Ik sta, even kijken, in november sta ik met Barney bij het Luxor Theater in Rotterdam.
0: Leuk.
2: Ik speel in IJsselstein over 2 weken. Dan heb je het Proef IJsselstein evenement met al die restaurantjes en dat soort dingen. Daar sta ik. En voor de rest hebben we eigenlijk vooral opnames weer dit jaar. Dus heel veel muziekopnames, ja.
0: Je bent weer bezig met een nieuwe cd?
2: Altijd, ja.
0: Altijd. Goed, en als de mensen wat van jou willen weten, waar kunnen ze dat vinden?
2: Ze kunnen alles vinden op tuskhead.com en op mijn socials, @IamTuskhead. Dus op Facebook, Instagram, overal. Zelfs als je wil dat ik er niet ben, dan ben ik er. Dus ja.
0: Mooi. En dat is vandaag ook zo, want
2: zeker.
0: Je bent er, hè?
2: Je komt niet van me af, hoor.
0: Nee, want je moet nog 2 nummers zometeen, hè?
2: Zeker weten, ja.
0: Dus tot zover even bedankt.
2: Yes,
0: en dan
2: bedankt.
0: Leuk dat je er geweest bent. Dat je er bent.
2: Zeker, ja.
0: Zo. Henny.
1: Ja, zeg het. Zeg het eens. Ik wou het even zeggen, ja.
0: Ja, nou, zeg het maar.
1: Ja, ja. Ja, ik ga weer iets aankondigen van mijn favoriete band. Zoals altijd, ik ben helemaal weg van de Bellamy Brothers. Die ken je misschien wel.
2: Ja.
1: Ja, en ze hebben een nieuwe CD of LP uitgebracht. In juni. Want ze bestaan 50 jaar. En ja, een hele mooie LP is dat. En ze hebben een heel mooi nummer. The Cracked Girl. En die is geschreven door Howard Bellamy. De oudste van de twee. Die man is al 80 jaar. En het gaat over een aantrekkelijke vrouw, nuchtere vrouw uit het Amerikaanse zuiden. Het nummer ademt sfeer van het zuiden van de Verenigde Staten, en beschrijft de vrouw met een sterke, eigenzinnige persoonlijkheid en een flinke dosis Southern charme. Hier komt Cracked Girl.

0: I'm David.
1: I'm Howard.
0: We're the Bellamy Brothers, and we'd love to come to the Netherlands and perform for our friends. But in the meantime, you can see us on countryland.nl.
2: Goed, dat waren dus de Bellamy Brothers. En voordat ik daarmee verder ga...
3: Wanneer komen ze hierheen dan?
4: Nou, dat kan ik niet vertellen. Nee, dat weet ik niet. Misschien
2: over
4: wel een keer.
2: 25
4: jaar. Zoiets, nee, maar...
2: Nee.
4: Misschien in Duitsland of Zwitserland.
2: Ja.
4: Dat weet ik maar nooit, hè?
2: Maar ik wou nog even wat zeggen over het gesprek wat ik gehad heb met Tusket. Ja, binnenkort kunt u dus op YouTube en op social media's kijken en luisteren naar het bonusnummer wat daar komt. Maar ook alle interviews en de muziek die vandaag gespeeld zijn. Dus het komt weer terug op social media's. En dan gaan we door naar Jaap. Want jij hebt iets van June Carter Cash.
3: Ja. Heel veel mensen wisten dat, denk ik niet. Maar voor haar huwelijk trad ze ook op onder haar eigen naam. Dan heette ze, nee niet luisteren, Valerie June Carter. Zo heette ze.
2: Ja.
3: Hey. Meisjesnaam. Ja, ik wist dat ook niet. Maar ze was uiteraard lid van de Family Carter Family Band natuurlijk, uiteraard. Dat was al jaren of als kind al. Maar wat wel leuk is, we horen wat van haar duetband. Duet LP, wat ben ik nog bezig? Uit 1975. Maar dat is weer opnieuw gereleased, noemen ze dat, hè? Dus Appalachian Pride heet dat. Geproduceerd natuurlijk door Johnny Cash, natuurlijk. Haar man. June Carter Cash met ook Carsby Restaurant. Dat zullen we goed kunnen eten.

0: June Carter Cash.
1: Ja, altijd leuk, hè?
0: Altijd leuk.
1: En vooral als je met moeder en weet je, met Mabel. En,
0: ja, de Carter Family.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hier was wat gedraaid van de remastering. Van dat,
0: ook dat, ja.
1: Dat was hartstikke mooi eigenlijk. Ja. En dan hoor je die pa nog zingen, hè?
0: Ja.
1: Die zingt niet veel, maar die zong ook een stukje mee.
0: Zeker.
1: Hartstikke leuk.
0: Dan gaan we door naar de volgende. Marty Robbins.
2: Oh.
0: En weet jij daar wat over te vertellen?
2: Ja, dat kan ik wel iets over vertellen. Het nummer is geschreven door Tommy Rocco en Charlie Black. En het verscheen in 1983 op het album Some Memories Just Won't Die. Het is een mooie, voorzichtige liefdesverklaring wat er zou gebeuren als ik je vertel dat ik van je hou. Bijzonder aan deze opname is dat Marty zelf van het verschenen album het niet heeft kunnen meemaken, want hij overleed op 8 december 1982 op 57-jarige leeftijd aan een hartaanval. Die man die was, was een hele grote naam in Amerika en had een heel bekend nummer ook gemaakt met El Pasco. Die zeggen jullie misschien wel wat.
0: Ja.
2: Dus we gaan luisteren naar het hele mooie nummer. What if I said I love you?

0: Martin Robbins. Ik zie hem zo in zo'n film met al die Mexicanen en dat. Die grote hoeden op en dat.
1: En cowboy films.
0: Cowboy films, ja. Martin Robbins, fantastisch. We gaan naar een bekende persoon in de countrywereld in Amerika.
2: Oh.
0: George Strait.
1: Hij is gestopt, hè?
0: Hij is al gestopt, ja.
1: Met grotere concerten, maar kleine zaaltjes blijft hij doen.
0: Ja, bijvoorbeeld hier in de studio en dat.
1: Wat in Houston? Was wel waar. Maar in Houston, een van de grote stadions, daar gaan we 70.000 tot 80.000 mensen. Was zijn afscheid. Er was een, heet dat nummer, de Last Cowboy Ride of zo?
0: Oh, dat zou kunnen, ja.
1: Ja, en die had hij toch even vol gekregen.
0: Ja. Maar volgens mij heeft hij dit nummer, wat ik nu klaar heb staan, ook wel geschreven. Gespeeld daar in de stadion.
1: Ja, zeker, want dit was een van de bekendste natuurlijk.
0: Amarillo by Morning.

0: Goed, dat was dus Christy Kraus en geen familie van. En het nummer Deb en Dolly. En dan gaan we weer naar live. Ik zie er weer drie man. Ja, drieën. En we gaan dus vragen aan jullie of jullie nog weer live willen zingen. Microfoon is voor jullie. Nou ja, hij is in het geval
1: wij
0: van
1: willen
0: jou
1: nog wel een nummertje live zingen hoor. Dat, we zijn echt de moeilijkste niet. Het volgende nummer wat we spelen heet Out of My Mind. Die staat ook op One Step Forward and Two Steps Back. En Out of My Mind is eigenlijk een nummer over vastzitten met je mentale gezondheid. En eigenlijk het gevoel alsof je maar in cirkels blijft gaan en maar niet verder komt. En het is een iets ruiger Tuskhead nummer. Dus daar geniet we altijd van om die dan toch te spelen. 1, 2, 3, 4...

En het volgende nummer, ik ga wel even stemmen tussendoor, want ik loop op dat ding te raggen, daar word je bang van. Het volgende nummer komt ook dus van die nieuwe plaat. Het is eigenlijk bijna gewoon een standaard zinnetje, dat zeg ik iedere keer. Het volgende nummer heet Home. En dat gaat eigenlijk over... Het is geen vrolijk nummer. Het gaat eigenlijk een beetje over het uitzichtloze gevoel van depressie. En het gevoel dat er geen ruimte is voor verbetering en dat het eigenlijk nooit meer goed komt. Dus sorry dat ik niet echt vrolijkere nummers heb om hiermee af te sluiten. Maar het zijn wel mooie nummers, dus daar doen we het voor. Dit is Home.

0: Son of Jolene Bells heette zij. En Dolly Parton heeft toen gezegd, toen het nummer opgenomen werd, ik wil graag met je meezingen, want Dolly is voor mij zo belangrijk. Jammer genoeg is ze overleden. Afgelopen maandag is ze bijgezet in Amerika. En ja, we missen weer een groot artiest op dit gebied. Son of Jolene.
1: Wat zijn we dan nog in heel Amerika? Ja, zo erg is het. De vlag half stok
0: gedaan. Ja, 5 dagen lang.
1: Ja, hè? Ja. Nou, dat is heel wat natuurlijk.
0: Dat is heel wat.
1: Ja.
0: Goed, dan gaan we naar...
1: Tex-Mex.
0: Tex-Mex, ja.
1: Ja, altijd leuk. Ja, je kan wel zeggen Tex-Mex, maar er zit volop pedalsteel in. Dus dat is altijd leuk. Maar die hebben we hier vanavond live ook. Dus ja. Zo wordt het eigenlijk ook. Maar ik begin even zo de les. Los Tex-Maniac, dat is een Grammy-winning Tex-Mex band uit Texas. Ja, daar komt het vandaan natuurlijk. Opgericht, ik ken die man niet hoor, door Max Bacca. 1997. Maar ze hebben wel wat veel artiesten. Die kennen wij hier allemaal. Flaco Jiménez,
0: ja.
1: Kennen we,
0: ja.
1: Toch? En Los Lobos, was van gehoord?
0: Ja.
1: Ja? Nou, daar hebben ze allemaal mee gespeeld. Dus ze zijn niet zo heel...
0: Nee, ze zijn bekend genoeg.
1: Ja, daar wel, ja. Maar ze gaan zo meteen een nummer zingen samen met... dat van mij, ik ken hem wel weer, Rick Trevino. Maar dat is een Texaanse zanger. Maar dan gaan ze nou een duet mee doen. Het is Tex-Mex muziek. Maar dat zei ik al, de pedalsteel staat vooraan. Kijk, daar houden we van, hè? Toch?
0: Ja.
1: Tuurlijk. Los Tex-Maniacs met... Big night in a small town.

0: Goed, dat was Los Rec... Texmania's.
1: Ja, Los Texmania's. Ja, inderdaad, leuk.
0: Ja. En dan gaan we naar de laatste plaat voor Henny vanavond.
2: Ja, dat klopt.
0: Van Jaap, jij was al de laatste, hè?
1: Ja, zo ja.
0: Maar ja, ja, oh, ja.
1: Ze horen mijn stem nog.
0: Ja, we gaan luisteren naar muziek van Don Williams. Maar daar gaat Henny eens wat over vertellen.
2: Ja, een klein beetje kan ik er wel wat over vertellen. Deze nummer is nooit eerder uitgebracht eigenlijk. Want die heeft zijn zoon Tim Williams een aantal jaren geleden ontdekt op de zolder van zijn vader. Oh ja. Allemaal oude tapes had hij gevonden. En toen kwam hij dat tegen. Dan hebben ze dat op een gegeven moment een nieuw jasje gestoken. Want het was een beetje verouderd, de opnames. Dus ze hebben het een beetje vernieuwd allemaal. En het is een supermooie opname geworden. En dat liedje gaat over van alles en nog wat. Over liefdes, over verdriet. En dat hij geweldig is. En het is I'm the Only One.

0: Onbekend.
1: Ja, zeker onbekend, maar niet onbemind noemen ze dat, hè?
0: Nee, zo hoort dat, ja.
2: Nee, dat klopt.
0: Wel leuk.
1: Wat had je er nog verder over te vertellen?
2: Ja, het is I'm the One. En dit is uitgebracht in mei dit jaar. Oh. Hebben ze het opnieuw uitgebracht eigenlijk,
1: ja.
2: Dit nummer.
1: Ja.
2: Met nog een paar andere nummers die nooit verschenen zijn op een album of zo. Dus,
1: kijk.
2: Dus, die ga ik de volgende keer een keer horen.
0: Ja, dan gaan ze de zolder opruimen en dan komen ze dat tegen.
2: Ja, dan komen ze dat tegen.
0: Ja, ik snap het.
1: Ja.
0: Helemaal. Dus.
1: Hey, ik ga eerst maar eens beginnen met wat mensen te bedanken. Of eerst maar vertellen dat we het de volgende week gaan doen. En volgende week zit ik hier met Leen en mezelf. En heel misschien, want dat hebben we dus nog een technicus die hierbij zit. Bij Johan af en toe. Gerrit.
0: Oh.
1: En Gerrit wil ook een paar keer in de tijd dat Leen alleen zit. Komt Gerrit er ook bij zitten. En of, hoe heet die andere keer weer, Paul. Ja, dat zijn goede kennissen van Leen.
0: Ja.
1: En die krijgen ook de kans.
0: Ja, ik vind het prima.
1: Als dat, dat is door Leen is dat gevraagd.
0: Ja, hartstikke
1: goed. En daar zeggen we geen nee op. Dus.
0: Nee.
1: Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Ja, volgende week wat we dan gaan doen. Is altijd maar weer een vraag, want je weet bij Leen maar nooit wat je krijgt.
0: Nou, je kan een richting kiezen bij hem. Beetje
1: ja,
0: wel.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja, ja toch?
1: Ja, ja.
0: Maar goed, het maakt altijd een leuke keuze eigenlijk.
1: Heel aparte keuze.
0: Op het randje soms.
1: Ja, nou.
0: En leuk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vind ik van wel.
1: Vind ik ook. En dan ga ik toch eerst maar eens beginnen met mensen te bedanken. Johan, Valerie, Henny, Jaap en Patrick. Dat waren de personen die hier in de studio hebben meegemaakt.
0: Team ook.
1: Team ook?
0: Ja, die had het samen. Oh, en moet Johan ook, hè?
1: Oh, Johan, ja.
0: Nee,
1: ja,
0: Ronald bedoel ik. Want die had jou geholpen.
1: Oh ja, Ronald. Ja, Johan was er allemaal bij.
0: Ja, Ronald. Ja.
1: En dan was de band vanavond die hier gespeeld hebben. De band Tusket. Dat was Barney Wilms. En dan Patrick van Zuidwijk. En Hidde Voogd, dat waren de drie personen.
0: Met DT.
1: Met DT, ja, klopt, ja. Ja, ja. En dat was vanavond onze band. En als u denkt van, wat er allemaal gebeurt, ga naar onze YouTube-kanalen en website. Want daar staat alles een beetje in. En ook alle artiesten die de afgelopen jaren bij ons geweest zijn. Zelfs vertaald. Dus, nou, luisteraars, u bedankt voor het luisteren en ik zeg graag tot volgende week.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de country muziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Dit is Crossroads Country Radio.
2: Leuk dat je luistert. Goedenavond.
3: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie,

Dit eerste uur openen we met een bijzonder eerbetoon. Drie tracks van het postume duettenalbum van Dan Seals, waarop zijn eigen stem samensmelt met een nieuwe generatie artiesten. Verder horen we Kimmy Bitter als album van de maand, Alabama als original van de week en Dolly Parton, die we deze aflevering extra eren. En zoals altijd een flink portie Made in Holland.

Dan Shields overleed in 2009 op 61-jarige leeftijd aan de gevolgen van lymfeklierkanker. Na een solocarrière met liefst 11 nummer 1 hits, waaronder Bob, dat in 1986 zelfs tot CMA Single of the Year werd bekroond. 16 jaar na zijn dood brengen de Dan Shields estate en producer Kyle Leaning, zijn vaste producer uit de jaren 80, hem terug met Dan Shields and Friends, The Last Duet. Met digitale technologie werden zijn originele vocalen uit oude opnames gelicht en samengevoegd met gloednieuwe zang van onder andere Tanya Tucker op Bob, Wendy Moten op Love on Arrival en Jamie Johnson op Three Time Loser. Johnson noemt Shields een van de grote stemmen van de jaren 80 die zijn eigen stijl mede heeft gevormd. Een ontroerend eerbetoon waarin oud en nieuw naadloos samensmelten.

Het album van de maand is Bittersweet van de Amerikaanse Kimmy Bitter. Een singer-songwriter die traditionele country combineert met een vleugje rock'n'roll. More, More, More is een energieke, vrolijke opener van het album. Met een refrein dat zich moeiteloos in het geheugen nestelt. Bitter bouwt gestaag naam op in de Amerikaanse alt-country en Americana scene.

Walker Montgomery is de zoon van country hitmaker John Michael Montgomery. Met With No Distractions laat hij een ingetogen gevoelige kant horen, ver weg van de bravoure die je bij veel nieuwe country hoort. De productie is sober gehouden, zodat de tekst alle ruimte krijgt. Een veelbelovend visitekaartje van een jonge artiest die zijn eigen pad zoekt.

I'm in a hurry and don't know why werd Alabama's 31ste nummer 1 hit en is inmiddels platina gecertificeerd. Het gaat over de drukte van het moderne leven. Een boodschap die 30 jaar later niets aan actualiteit heeft ingeboet. In het tweede uur horen we hoe Home Free deze klassieker vandaag de dag aanpakt.

Brock Davis is een opkomende naam in de Amerikaanse country scene, die met All of You zijn romantische kant toont. Het nummer draait om onvoorwaardelijke liefde en volledige overgave aan een partner. Het nummer laat horen dat Davis klaar is voor een groter podium.

Act van de maand is Dolly Parton, die op 25 augustus op 80-jarige leeftijd in Nashville overleed na een kort gevecht tegen kanker. If You Hadn't Been There is een dankbaar liefdesnummer, precies het soort oprechte warme songwriter waar Parton haar hele carrière onbekend stond. Deze aflevering staan we op meerdere plekken uitgebreid stil bij haar nalatenschap.

0: Cole Phillips brengt met Uno Dos Equis een luchtig zomersnummer dat feest en relativering combineert. De titel verwijst speels naar het bekende biermerk en past bij de easygoing sfeer van het liedje. Het is typisch het soort meezingen dat goed past bij een terras of festival. Phillips profileert zich hiermee als een van de vrolijke stemmen binnen de nieuwe lichting countryartiesten.
1: Una dos Equis, por favor.

0: Dos Equis.
1: Por favor.
2: Het blokje Country Songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
3: Nieke van Broekhoven waagt zich aan een vertolking van Dolly Parton's beroemde Coat of Many Colors. Het autobiografische nummer over Parton's arme jeugd en de door haar moeder gemaakte lappen dekenjas. Nieke brengt het verhaal met veel gevoel en respect voor het origineel.

Douwe Bob, een gevestigde naam in de Nederlandse country en Americana scene, brengt met No To Self een persoonlijke song. Het nummer klinkt als een herinnering aan jezelf om trouw te blijven aan wie je bent. Met deze single lijkt hij ook in de States door te breken, dankzij Zac Brown.

Bram Visser, alias Bram Pescador, is een van de namen binnen de Nederlandse Americana. Met een sound die leunt op sfeervolle gitaar en verhalende teksten. Underneath Witch River Flow heeft een dromerige, haast filmische kwaliteit.

Een toepasselijk moment deze aflevering. Stephen Wood brengt dit eerbetoon aan Dolly Parton, wier overlijden op 25 augustus de countrywereld in rouw dompelde. In het nummer verwerkt Wood referenties aan haar rijke carrière en haar betekenis voor de countrymuziek. Een gepast eerbetoon binnen een aflevering die toch al in het teken van Dolly staat.

Terug naar het album van de maand Bittersweet. Met Love Me or Leave Me Alone trekt Kimmy Bitter het tempo weer op. Het is een nummer over duidelijke keuzes maken in de liefde, zonder omhaal. De titel zegt eigenlijk alles, geen ruimte voor twijfel.

De Canadese Megan Patrick brengt met Your Daddy Smile een warme, familiale ode. Van het soort dat in country wel vaker de kern raakt. Erkenning in de kleine alledaagse dingen. Patrick heeft een heldere, karaktervolle stem die goed past bij dit soort persoonlijke songwriting. Ze bouwt gestaag aan haar naam in de Canadese en Amerikaanse country scene.

Downing's stijl leunt op een ruwe vintage rootsound, met een knipoog naar klassieke honky-tonk. De titel verraadt de zelfspot die door zijn werk heen loopt. Een mooie afsluiter van ons eerste uur, met een artiest die de traditie eer aan doet, zonder in cliché te vervallen.

0: Welkom terug bij het tweede uur van Crossroads. We blijven stilstaan bij het overlijden van Dolly Parton met twee van haar mooiste songs. We gaan op zoek naar de man achter de songs met ons songwriterblok rond Bob McDill en zetten de Wilder Blue in de spotlights met hun kerstverse album Cinco. Daarnaast weer een stevige mix van gevestigde namen en nieuw talent. Embromation opende het tweede uur met een energiek nummer dat de sfeer van Texas oproept, van wijde vlaktes tot de muzikale tradities van de staat. Het is een soort track die direct een beeld schept en de luisteraar meeneemt op reis.
1: Dit is Crossroads met de

Dolly Parton overleed op 25 augustus 2026 op 80-jarige leeftijd in Nashville, na een kort gevecht tegen kanker. Zo maakte haar familie via haar neef Brian Seaver bekend. Ze werd geboren op 19 januari 1946 in de Great Smoky Mountains in Tennessee, als vierde van 12 kinderen, en verkocht in haar 6 decennia lange carrière meer dan 100 miljoen platen. My Tennessee Mountain Home is haar ode aan die eenvoudige jeugd in de bergen. Een song die na haar overlijden nog aan betekenis heeft gewonnen. Two Doors Open toont een andere kant. De onvermoeibare positiviteit en het doorzettingsvermogen die haar carrière kenmerkte. Een passend eerbetoon aan de Queen of Country, die dit jaar ook al haar 80ste verjaardag vierde met een eigen Dolly Parton Day in Tennessee.

0: Dit is het favoriete album van de maand.
1: Kimmy Bitter met Return My Stolen Heart. Een romantisch nummer met een lichtvoetige productie. Het is duidelijk dat Bitter op meerdere projecten tegelijk actief is. Iets wat haar veelzijdigheid als songwriter onderstreept. De song combineert een herkenbaar thema met een fris hedendaags jasje.

Alyssa Michaela brengt met Willie's Bandana een knipoog naar countrylegende Willie Nelson en diens iconische kledingstuk. Het nummer ademt een ontspannen, verhalende sfeer. Michaela weet met kleine herkenbare zaken een groter gevoel van nostalgie op te roepen. Een fijne ontdekking voor liefhebbers van verhalende country.

Van het album The Restless Wandering Avery Truex horen we de titelgevende artiest zelf met Daffodil. Een song die zijn naam als reizende zoekende geest eer aan doet. De bloementitel suggereert kwetsbaarheid en een vleugje hoop.

0: Het a cappella collectief Homefree, bekend van hun virtuose vocale arrangementen, waagt zich aan de Alabama-klassieker die we in het eerste uur al in zijn originele vorm hoorden. Waar het origineel leunt op gitaren en een strak country-rock-ritme, bouwt Homefree alles op met uitsluitend stemmen en beatbox. Het resultaat is verrassend fris en laat horen hoe tijdloos de tekst over de hectiek van het leven eigenlijk is.
1: Hi,

De Wild Palomino's brengen met Spin Me Like a Record een speelse, ritmische single, met een knipoog naar de dansvloer. De bandnaam verwijst naar het paardenras met zijn opvallend gouden vacht, wat past bij hun kleurrijke, energieke sound. Het nummer is gemaakt om live goed te werken, met een refrein dat uitnodigt tot meezingen. Een verfrissende toevoeging tussen de meer ingetogen songs van dit uur.

Het songwriterblok is deze keer voor Bob McDill, geboren in 1944 in Beaumont, Texas, en in 2023 opgenomen in de Country Music Hall of Fame vanwege zijn levenswerk. McDill schreef of co-schreef in zijn carrière liefst 31 nummer 1 hits en werd in Nashville wel eens gekscherend Bob McDill Incorporated genoemd, als verwijzing naar zijn dominantie in de hitlijsten. Don't Turn Out the Light, hier gezongen door Bobby Bear, komt van het album Me and McDill. Louisiana Saturday Night, oorspronkelijk geschreven door Don Williams, werd in de uitvoering van Mel McDaniel een van de McDill's bekendste composities. En Don't Close Your Eyes bezorgde Keith Whitley in 1988 een nummer 1 hit en groeide uit tot een van de meest gecoverde country songs ooit. 3 songs, 1 schrijver. En het bewijs dat de beste countryverhalen vaak van achter de schermen komen.

0: Crossroads. Country muziek uit alle windstreken.
1: De Grammy-winnende bluegrass-vernieuwer Billy Strings, die de traditionele stijl naar een nieuw en jong publiek bracht, brengt met 10.000 Miles from a Friend een nummer over afstand en gemis. Zijn technische gitaarspel en emotionele zang maken hem tot een van de meest gevierde acts binnen de hedendaagse Americana. De song combineert traditionele bluegrass-instrumentatie met een moderne persoonlijke tekst.

De Wilder Blue, het Texaanse vijftal rond zanger Zane Williams, staat deze aflevering in de spotlight, met hun vijfde en gelijknamige album Cinco. Last Chance for Dancing is opvallend genoeg het allereerste nummer op een Wilder Blue plaat dat niet door de band zelf is geschreven, maar door Nashville songwriter Phoenix Mendoza. Op Texas Women schuift jaren 90 hitmaker Tracy Byrd aan als gastzanger. Twee tracks die precies laten horen waarom deze Texaanse band zo'n trouwe schare fans heeft opgebouwd.

0: country with a Cajun fiddle.
1: It don't get no better than that if you ask.
2: Say Goodbye van Jerry De Leon en Southbound past in die kenmerkende grensstreeksound tussen Texas en Mexico. Het nummer draait om het loslaten van een relatie, een thema dat in de Texaanse country vaak op een rauwe directe manier wordt gebracht. Een gepaste, sfeervolle afsluiter van deze aflevering. We stonden stil bij het verlies van Dolly Parton, eerder songwriter Bob McDill, en zetten de Wilder Blue in de spotlights met hun nieuwe album Cinco. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.

0: Ik heb liefdevolle ouders en ik kom uit een warm nest. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben geen fijne thuissituatie.
1: Toen mijn vader werd vermoord, ben ik met mijn moeder en mijn zusje gevlucht. We wonen nu in het asielzoekerscentrum. Vooral in het donker ben ik bang.
0: Als wij ze omarmen en weer kind laten zijn, krijgen ze de ruimte om veilig op te groeien. Help mee. Help hen. Help ons. Op hetvergetenkind.nl.
2: Fire on the mountain and we gotta get up there and put a little bit of it out right now.

0: Thank you.
1: All right.
0: And what a great Jordan is.
2: Yeah,
0: the
2: Jordan.
3: Yeah. Maar doe eens nog eentje. Dat was leuk.
4: Dat was leuk.
3: Dat was echt leuk.
0: Leuk, hè?
5: Ik wens dat we verder niet aan het grote apparaat hoefden vast te zitten en dat we gewoon overal naartoe kunnen.
6: Dialyseren is geen leven, maar overleven. Geef nierpatiënten hun leven terug met de draagbare kunstnier. Nierstichting. Leven gaat

0: ik ben Jo.
1: Hoi, ik ben Danielle.
2: En ik ben Marijke.
3: En samen zijn wij Change of Key.
1: Voor onze muziek en nog veel meer mooie country en bluegrass muziek
2: zit u hier bij Crossroads Country Radio.
0: Op de juiste plaats.

0: iedere zaterdagmiddag van 12 tot 1 uur presenteert Helen Brouwer haar programma Country Love. Een programma waarin de liefde voor de countrymuziek tot uiting komt. Country Love wordt op donderdagmiddag van 12 tot 1 uur herhaald hier op Crossroads Country Radio.
1: Van Groningen tot Maastricht, van Den Helder tot Vlissingen, altijd en overal de countrymuziek die jij wilt horen. Via de perfecte stream van Crossroads Country Radio.

0: Ik danste mijn jeugd door. En bij iedere voorstelling zaten mijn ouders op de eerste rij. Ruim 100.000 kinderen in Nederland hebben dit geluk niet.
1: Papa en mama hebben mij nog nooit een knuffel gegeven. Ik weet niet eens of ze wel van mij houden. Dat zou ik wel graag willen.
0: Als wij ze omarmen en echt kind laten zijn, krijgen ze de kans om weer plezier te maken. Help mee, help hen, help ons op hetvergetenkind.nl.

0: Hallo, dit is Dick van Altena. Ook ik luister naar de programma's van Crossroads Country Radio.
1: 32.000 kinderen wonen in sobere opvangcentra. 32.000 kinderen. In Nederland. Vergeten kinderen. Die mishandeld zijn, misbruikt zijn, verwaarloosd, verstoten, gevlucht zijn en dus niet gewoon kind kunnen zijn. Het Vergeten Kind geeft deze kinderen een kindvriendelijke leefomgeving en organiseert activiteiten waardoor ze weer even kind kunnen zijn. Help mee, help hen, help ons. Bezoek onze website en word donateur.